0: Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw beste vriend op de radio. Vechtbal NL brengt je radio tot leven.

Vechtbal NL is er 24 uur per dag. 7 dagen per week. Wij draaien de meezingers van vroeger en nu. Vechtbal NL brengt je radio tot leven. Elke dag weer.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A. en Hunze, waar Gieten onder valt, heeft daarvoor een sporthal beschikbaar gesteld. Daar kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Gisteren bood ook Amsterdam extra opvang aan. Daar kunnen de komende 6 maanden 230 asielzoekers extra naartoe om het overvolle Ter Apel te ontlasten. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis, niet vanwege haar gedrag, maar vanwege het gedrag van haar moeder. Die zegt dat haar dochter recht heeft op hogere cijfers, waardoor ze VWO zou kunnen doen. Ze bestookte de school en instanties met e-mails en nam gesprekken op die ze verspreidde. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak, maar liet al wel doorschemeren dat ouders zich soms bij beslissingen moeten neerleggen. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: de Eter. Op 105.6 FM.
1: Jouw keuze.
0: Jouw keuze nummer 1. Op de radio. Dit is Vechtal.

0: dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. De inhoud daarvan is vertrouwelijk, maar het gaat onder meer om vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. Gisteravond sprak de gemeenteraad van Scherpenzeel over de kwestie. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd weggestuurd door de raad. Zijn partij heeft er moeite mee dat het rapport is gebaseerd op anonieme verklaringen. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgül Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd lang hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar burgemeester İmamoğlu van Istanbul opgepakt. Die leek kansrijk om bij de volgende verkiezingen president Erdogan te verslaan. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. In de ochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken. Bij 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

Dit wordt dan het trieste relaas van Lijpe Harry. De Rotterdamse aannemerszoon die in Antwerpen naar de kloten ging. Ik vertel hier even bij dat de coupletten van dit lied over harddrugs en de refrein over softdrugs gaan. Daar is dan op zich niet zoveel verschil tussen. Maar als het andersom geweest was, had nu iemand anders het gezongen.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Zijn partij, de CHP, wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo zit de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu, al meer dan een jaar in de gevangenis. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. De maatregelen worden toegevoegd aan een wet die de Tweede Kamer nu al behandelt. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komt syfilis 2 keer zo vaak voor en gonorreu zelfs 3 keer zo vaak. Dat zou komen doordat mensen tegenwoordig langer wachten voordat ze een test doen. Ook vindt de gezondheidsdienst dat landen meer moeten doen aan preventie. In de Gelderse gemeente Scherpenzeel zijn 2 van de 3 wethouders weg vanwege een kritisch rapport. Er zou sprake zijn van onder meer vrouwonvriendelijk gedrag en een verstoorde samenwerking met de ambtenaren. De ene wethouder van de SGP stapte zelf op. De andere, van gemeentebelangen, werd gisteravond weggestuurd door de gemeenteraad. Het boek Vergelding van Michael Berg heeft de Gouden Strop gewonnen. De prijs voor de beste Nederlandstalige thriller. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Dat gaat over een Zuid-Limburgse agent die oude moordzaken onderzoekt. Aan de prijs is een bedrag van €10.000 verbonden. Het weer, het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet moeten zich daarvoor verantwoorden. Asielminister Van den Brink laat ze naar het ministerie komen, zegt Nieuwsuur. Bijna driekwart van de gemeenten vangt te weinig asielzoekers op. Veel daarvan hebben überhaupt geen AZC. Vaak willen ze wel noodopvang bieden, maar die plekken zijn duur en maar tijdelijk. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal kunnen 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daar met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel zou in 2023 op onrechtmatige wijze tot partijleider zijn gekozen. Hij spreekt van een zwarte dag voor de Turkse democratie. Veel partijgenoten van Özel zitten in de gevangenis, onder wie de populaire oud-burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Een vrouw uit Roosendaal eist bij de rechter dat haar dochter van 14 weer wordt toegelaten op school. Het meisje zit al maanden thuis omdat een ruzie tussen haar moeder en de school over de cijfers van het meisje is geëscaleerd. De school in Roosendaal zegt dat medewerkers zich niet veilig voelen en spreekt van een onherstelbare vertrouwensbreuk. De rechter doet over 2 weken uitspraak. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Het wordt een zonnige dag met vooral in het noorden wat stapelwolken. De temperatuur loopt op naar 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal.

0: dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds de coronatijd is het aantal vluchten en passagiers op Nederlandse luchthavens gedaald, meldt het CBS. In het eerste kwartaal namen 16,2 miljoen passagiers het vliegtuig, 400.000 minder dan een jaar eerder. De daling komt door het winterweer en door de oorlog in het Midden-Oosten. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie mis. Bij ING verdwijnen dit jaar 950 banen. Voor de betrokkenen kan dat nadelig zijn voor het pensioen vanwege de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Bij vakbond de Unie komen veel vragen binnen van bezorgde werknemers.
2: Het voelt zo ontzettend oneerlijk bij mensen, juist ook omdat het is geld wat mensen zelf hebben ingelegd. Of dat door de werkgever voor hen is ingelegd. En omdat ik ontslagen word, kan ik het geld niet meer krijgen en gaat het misschien nog naar een ander toe ook.
1: In het sociaal plan is bij ING geen compensatie geregeld. Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winsten heeft gemaakt. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn daarheen gebracht. De finale van de play-offs voor het Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. En FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2, zag commentator Mark Kloostra.
3: Groot feest in Galgenwaard, want Utrecht wint deze halve finale die vooral na rust een groot voetbalfeest werd. Met name voor die supporters en spelers van FC Utrecht. Want ze trekken aan het langste eind op naar Volendam. Want ze spelen de finale tegen Ajax.
1: En dat die finale in Volendam wordt gespeeld komt omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege popconcerten. Het weer, vooral in het noorden wat stapelwolken, maar verder veel zon. En het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Jouw beste vriend op de radio. Beste vriend. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis, vaak duizenden euro's. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Toch zegt ING-bank te kijken wat er nog mogelijk is.
2: Omdat we weten dat dit eraan komt, hebben we samen met de vakorganisaties gevraagd aan het pensioenfonds. Bekijk onderzoek naar de voorwaarden waaronder toch die voortzetting van een pensioenopbouw kan plaatsvinden tot na uitdienstreding.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. Op Saba wordt niet langer gezocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar. Hulpverleners en de overheid gaan ervan uit dat hij niet meer leeft. De Nederlander van 53 verdween 8 dagen geleden. Hij werkte op Saba bij Defensie als medisch specialist. Asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. In de plaatselijke sporthal konden 100 mensen terecht. Tientallen asielzoekers die gisteravond nog buiten stonden in Ter Apel zijn er met 2 bussen naartoe gebracht. Vanochtend gaan ze weer terug naar het aanmeldcentrum. Stephen Colbert heeft zijn allerlaatste Late Show afgerond. Het programma bestaat al meer dan 30 jaar en wordt sinds 2015 gepresenteerd door Colbert. De Amerikaanse zender trekt de stekker eruit. Aan het begin van de show bedankte Colbert de kijkers.
3: I'll say to you what I've said to every audience for the last 11 years and I've meant it every time. Have a good show. Thanks for being here. And let's do it, y'all.
1: Veel fans denken dat Colbert van de buis is gehaald door druk van de Amerikaanse president Trump. Het weer, zon, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden, aan zee wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor de grootste keuze.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Schat, volgende week heb je feest. En we hebben nog niks kloor. Geen tent, geen tovels, geen catering.
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Dat je dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: twenteverhuur.nl.
3: Van vinyl en schijf.

klappen op zijn bas. Op de vloer verschijnt een dame, net iets ouder als mijn grootje. Of ze vliegen staat te vangen, vreemd te springen in dat blootje. En de baarman zijn gezicht staat op gaan we nog niet dicht.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 100 asielzoekers voor wie gisteravond geen plek was in Ter Apel zijn naar het Drentse Gieten gebracht. De gemeente A en Hunze, waar Gieten onder valt, stelde daarvoor een sporthal beschikbaar, vertelt burgemeester Anno Wietse Hiemstra.
2: Vanaf 11:30, 11:30 zijn de bitjes in elkaar gezet. Rode Kruis had de basisvoorzieningen geregeld en in die sporthal zijn douches, zijn toiletten. De basisvoorzieningen zijn er, waren stopcontacten om de telefoons op te laden.
1: En vanochtend werden de asielzoekers weer met de bus teruggebracht naar Ter Apel. Het aanmeldcentrum daar zit nog altijd overvol. Het COA laat alleen nog kwetsbare mensen binnen. ING-medewerkers die worden ontslagen lopen pensioengeld mis. Bij de bank verdwijnen dit jaar 950 banen. Er is geen compensatie geregeld voor de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel. Vaak gaat het om duizenden euro's, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Het hangt wel af van je inkomen. Als je veel verdient, dan is je compensatie waarschijnlijk ook hoger. Het hangt ook af van je leeftijd. Het gaat wel echt om de mensen die zo 40, 50 zijn. Dus die vaak misschien 10 tot 20 jaar ergens bij een bedrijf werken. En ook per fonds verschillen die afspraken. Maar met name die mensen die dus in het midden van de carrière zitten, ja, die kunnen echt best wel wat geld gaan mislopen.
1: Vakbond de Unie vindt dat ING een regeling moet treffen, omdat de bank miljarden winst heeft gemaakt. De Amerikaanse regering blijft Cuba bedreigen. President Trump zinspeelt op ingrijpen. Hij noemt Cuba een mislukt land. Volgens buitenlandminister Rubio, zelf van Cubaanse afkomst, is Cuba een sponsor van terrorisme en een bedreiging voor de Amerikaanse nationale veiligheid. Dan het weer nog, vooral in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook het Pinksterweekend is het zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Ha, buurvrouw! Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

0: Dit is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bedrijven en organisaties moeten rekening houden met een nieuwe golf cyberaanvallen met AI. Daarvoor waarschuwt het Nationaal Cybersecurity Centrum. Met kunstmatige intelligentie kunnen hackers veel sneller zwakke plekken vinden in beveiligde systemen. Die kunnen zo sneller worden gehackt of platgelegd. Soms gaat het om fouten die al jaren in computerprogramma's zitten en door AI aan het licht komen. Bij twee schietpartijen in Honduras zijn gisteren zeker 25 mensen om het leven gekomen. Bij de eerste schietpartij werden op een plantage 19 arbeiders doodgeschoten door aanvallers. Bij de tweede schietpartij kwamen 6 politieagenten om. Volgens de politie van Honduras hoorden de agenten bij een eenheid die bendes aanpakt. Het vaststellen van een exacte aantal doden is lastig, doordat familieleden lichamen van slachtoffers al hebben meegenomen. Het motief is nog onduidelijk, maar in Honduras is vaak geweld rond bendes en drugshandel. Microsoft heeft namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. Het gaat om medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens die werken aan Europese regels tegen illegale content en desinformatie. Hun namen waren niet weggelakt in gedeelde documenten. Het onderzoek naar de voormalig Britse prins Andrew gaat lang duren en is erg ingewikkeld, zegt de Britse politie. De broer van koning Charles werd in februari gearresteerd omdat hij verdacht wordt van het plegen van een ambtsmisdrijf. Uit de stukken die zijn vrijgegeven rond de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein bleek dat Andrew informatie met hem deelde toen hij als prins handelsgezant was. De politie vraagt iedereen die meer informatie heeft over Andrew om zich te melden. Het weer, zonnig, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden vandaag. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
3: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.

te wachten. Leni,

0: Dit is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet moet het plan om de AOW-leeftijd sneller te laten stijgen intrekken, zegt de nieuwe voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom in De Telegraaf. Ook ingrepen in de WW en de WIA zijn wat hem betreft voorlopig niet aan de orde. Volgens van Oostrom zijn er op dit moment veel grotere problemen, zoals de oorlog in het Midden-Oosten, de oplopende inflatie en het volle stroomnet. Eerder eisten ook de vakbonden dat de ingrepen in de sociale zekerheid van tafel gaan. Er is al een landelijke protestactie aangekondigd op 24 juni bij het openbaar vervoer. Bij een aanval op een palmolieplantage in het noorden van Honduras zijn zeker 19 mensen doodgeschoten. Bij een andere schietpartij in Honduras kwamen 6 politiemensen om het leven. Door bende geweld en drugshandel is Honduras een van de gevaarlijkste landen van Latijns-Amerika. Microsoft heeft de namen van Nederlandse ambtenaren en wetenschappers gedeeld met de Amerikaanse overheid, meldt Vrij Nederland. De gegevens staan in een onderzoeksrapport van een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Het gaat om bestanden van medewerkers van de Autoriteit Consument en Markt en de Autoriteit Persoonsgegevens. Hun namen waren in de documenten niet zwart gelakt. De ambtenaren werken aan een Europese wet die sociale media verplicht harder op te treden tegen desinformatie en kindermisbruik. De Amerikaanse overheid ziet die wet als een vorm van censuur. De parkeergarage bij het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein is weer open. De garage stortte 2 jaar geleden deels in en was daarna onbruikbaar. De hellingen waarmee bezoekers van de ene naar de andere verdieping konden, waren naar beneden gekomen. Niemand raakte daarbij gewond. Uit onderzoek bleek dat bij het ontwerpen van de garage fouten waren gemaakt, waardoor de constructie niet sterk genoeg was. Het gebouw is verstevigd en sinds vanmorgen rijden er weer auto's naar binnen bij de parkeergarage in Nieuwegein. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hoog in de lucht, daar zag ik hen, ruim 30 jaar geleden. Ze kwamen toen met parachute, al glijdend naar beneden. Hun doodsverachting, heldenmoed, blijft in ons hart bewaard. Maar was een brug, die

0: Dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De man van 68 in een rolstoel die gisteren omkwam bij station Amsterdam-Bijlmer Arena is naar het spoor getrokken door de aanzuigende werking van een trein. Uit onderzoek van de politie blijkt dat de man te dicht bij het spoor stond, waardoor hij werd meegetrokken toen een trein passeerde. De man kwam tussen de trein en het perron terecht. Daardoor is een misdrijf uitgesloten. In Volendam zijn 4 mensen aangehouden vanwege rellen na de wedstrijd Ajax-FC Groningen. De fans van Groningen probeerden na afloop door hekken te breken, blijkt uit beelden op sociale media. Ze gooiden die hekken naar de politie. Die zegt dat is voorkomen dat fans van Ajax en Groningen met elkaar op de vuist gingen. Volgens Omroep NH werden 4 Ajax-fans aangehouden voor openlijke geweldpleging en voor belediging. De wedstrijd werd in het stadion van Volendam gespeeld omdat de Johan Cruijff Arena bezet is door concerten van Harry Styles. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken, het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Hallo, 1, 2, hartstikke idee. Luisteraars, ik wens u weer een hele onnoze goede vrijdagmiddag toe. Luisteraars, een hele goede vrijdagmiddag toegewenst. Je bent weer als vanouds verbonden hier met de Palm FM-zender. Hier live vanuit de Palmboombunker. Met een paar onnozele plaatjes voor jong en verouds. Voor iedere luisteraar weer vandaag. Ook even voor niemand en niemand uitgezonderd. Dus luisteraars, ik wens u een hele goede vrijdagmiddag toe. Je bent hier verbonden met de Palm FM Radio. Hier live bij Vechtal NL. Met de vaste vrijdag gebeuren zo. En luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, laat het nummertje ook vandaag weer 06. En dan 3314-8686. Dus luisteraars, 06 en dan 3314-8686. En laat weten waar de radio aan staat vandaag. In den lande. Wat bescheiden zeeltje nog een beetje deur wappert. Hier dus op de vrijdag, hè? Dus luisteraars, ik wens u een hele goede middag toe. Je bent live verbonden met de Palm FM Radio. Het is weer vrijdag. Hij mag weer, hè? Luisteraars, voor goed verzoek of reactie, luid het nummer 06 en dan 3314-8686. Dan wordt het okie aan dokie geregeld en vraag snel, hè? Goed, luisteraars, luister mee. We gaan hier verder met de eerste serie vocale plaatjes. We gaan hier zo eerst eens verder met een plaatje van Henkie Wijngaard met De Schilder van God. Volgt de rest hier helemaal vanzelf. Luister als je nog druk aan het werk bent. Werks uiteraard. Deze mooie vrijdag, hè? Je hebt er weer lekker weer bij. Allemaal weer lekker met de bakkers in de zon, hè? Luisteraars, luister mee. Je bent verbonden hier met de Palm FM Radio. Ik wens u een goede middag toe. Die komen ze weer, gaan ze weer. En een hele goede dag in. Ajus.

0: dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal Amerikaanse militairen in Polen blijft ongeveer gelijk. Dat zegt de Poolse minister van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op een aankondiging van president Trump die gisteren zei dat er 5000 extra Amerikaanse militairen worden gestationeerd in Polen. Vorige week ontstond onrust en verwarring over het aantal Amerikaanse troepen in Polen na een bericht dat de uitzending van nieuwe troepen was afgeblazen. Polen zegt ze nodig te hebben voor het afschrikken van buurland Rusland. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht die vastzit voor het bezit van kinderporno wordt nu ook verdacht van ontucht. Hij zou jarenlang een man hebben betast die veel jonger is dan hij. De verdachte was burgemeester van 1996 tot 2011. De ontucht zou zijn gepleegd zowel in zijn periode als burgemeester als in de jaren daarna. De inmiddels 77-jarige oud-burgemeester ontkent de nieuwe beschuldigingen, meldt de regionale omroep Rijnmond. Het goedkope treinabonnement dat deze zomer wordt ingevoerd gaat in op 21 juni en loopt tot 1 september. Dat is korter dan de 3 maanden die in het oorspronkelijke plan stonden. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in daluren en weekenden. De maatregel wordt genomen vanwege de hoge brandstofprijzen. Met het goedkope treinkaartje moet het voor mensen betaalbaarder zijn om er deze zomer een dagje op uit te gaan. De goedkopere treinkaartjes kosten het kabinet waarschijnlijk zo'n €120 miljoen. De Ark van Noach, die al jaren in Krimpen aan de IJssel ligt, gaat misschien weer open voor publiek. Een zakenman uit Biddinghuizen wil het schip kopen en verkoopt erom zijn huis en bedrijf. De 119 meter lange houten ark werd gebouwd door een christelijke ondernemer. De attractie ging in 2012 open, maar ging na een paar jaar weer dicht. De zakenman hoopt ook op donaties van het christelijke evenement Opwekking dat dit weekend in Biddinghuizen wordt gehouden. Het weer, zon, in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 24 tot 26 graden. Morgen kan het 29 graden worden. In het noorden is dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

0: vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Er is in Nederland een nieuw geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat volgens de Wereldgezondheidsorganisatie om een bemanningslid van cruiseschip Hondius. De medewerker was in Tenerife van boord gegaan, naar Nederland gerepatrieerd en zat sindsdien in isolatie. Volgens de WHO zijn inmiddels 12 besmettingen vastgesteld. 3 mensen zijn overleden aan de gevolgen van het Hantavirus. Meer dan 600 mensen in 30 landen worden nog altijd gemonitord. Het kabinet werkt aan een handelsverbod voor goederen uit illegale Israëlische nederzettingen. Alle vormen van handel in goederen uit de bezette gebieden zouden verboden worden, dus ook import en tussenhandel. Nederland voert al 20 jaar een beleid waardoor bijdrage aan illegale nederzettingen ontmoedigd wordt. In Amsterdam is vanochtend een jongen korte tijd ontvoerd geweest. Getuigen zagen hoe hij iets voor 9 uur een auto in werd gesleurd. Agenten wisten de auto op te sporen en klem te rijden bij een afrit van de A10. Het slachtoffer zat vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn aangehouden. Een motief voor de ontvoering is nog niet bekendgemaakt. Met de gezondheid van de jongen gaat het goed, al heeft volgens de politie de ontvoering geestelijk wel impact gehad. In de VS is de executie van een ter dood veroordeelde man op het laatste moment niet doorgegaan. De straf zou uitgevoerd worden met een dodelijke injectie, maar het lukte personeel niet om een geschikte ader te vinden. De veroordeelde had volgens een advocaat zichtbaar pijn bij pogingen de injectie toe te dienen. De executie wordt nu met een jaar uitgesteld. De man is veroordeeld voor een drievoudige moord in 1994. Belangenorganisaties zijn tegen zijn veroordeling, omdat er in het strafproces dingen zouden zijn misgegaan. Het weer, het is droog en zonnig, 24 tot 26 graden. Door een wind van zee is het op de stranden mogelijk wel wat koeler. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. En morgen wordt het 24 tot 29 graden, met in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Ja, luisteraars, 1, 2. Luisteraars, een goede middag, Jordi Rimmen. Lekker plaatje hier van Romy met Rosie. Hier bij de Palm FM-zender op deze subtropische vrijdag. Hier bij Vechtal en luisteraars en hopen op een goede verbinding van Sprake van de Music. Dus luisteraars, een hele onneuzele goede vrijdagmiddag toegewenst. Je bent hier weer afgestemd op de Palm FM-radio. Hier live vanuit de Palmboom-bunker. Met een paar schijfjes voor jong en voor oud. Ook weer voor iedere luisteraar. Ik hoop dat onze verbinding goed mag zijn vandaag. En ook even goed mag blijven. En luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie, luid het nummertje 06 en dan 3314 en dan 8686. Luisteraars 06 en dan 3314 8686. Dan wordt het ookie aan de ookie geregeld en dat weet maar de radio aanstaat, hè. En ik wist het wel, luisteraars, hè. Je moet lekker onder de hangmat liggen, of in de hangmat liggen, onder de palmboompjes, hè. Lekker.

Luisteraars 06 en dan 33148686. Als we zijn voor goed verzoek of reactie op deze mooie vrijdag. Zo zijn we een paar reacties de zenderbak in Hoornier. Dan gaan we uiteraard weer verder met de vocalist, hè. Ook Dirk daar van het Landgoed. Luister, gezellig mee kerel, hè. Kim, dankjewel voor het rammeltje. Ik heb hem een mooi gedraaid van Normaal. En luister, gezellig mee kerel, hè. Succes aan met het bierenlieren vandaag, hè. Je bent er maar druk met, hè. En luister, gezellig mee. Ook een goede middag, luister. We luisteren ook weer mee hier. Groetjes namens Henkie Grootnus. Ook Henkie Grootnus daar, luister, gezellig mee. En hij zegt ook mooi in het zonnige luisteren. Nou, je bent goed bezig, Henk, hè. Luister gezellig mee daar, plaatjes zijn voor jou vandaag. En blijf er gezellig bij. Ook een goede dag wil je met plaatje draaien van Spette, Spieter, Spaten van Herman van Veen. Groetjes hier van de mannen en vrouwen bij de firma PM. Ook jongens daar en vrouwen bij de firma PM in Dedenswaard luister mee. En ik heb hem gezocht, maar ik had net niet de goede versie, hè? Helaas. Ik draai zo meteen wel eens een ander mooi plaatje voor jullie daar. En werk ze nog een man die zijde in de Voort. Ze waren uiteraard wel speciaal voor jullie gedraaid, hè? En hartstikke mooi dat jullie er weer bij zijn vandaag. Blijf er ook bij, hè? Oké, maar weer goed hier aan de Voort. En zou je mijn plaatje willen draaien van de vuurtorenwachter? Groetjes namens Arnold Rost. Ook Arnold luister mee daar. Plaatje is gedraaid, hè? En zo'n zeer speciaal voor jou gedraaid, meneer. Gaan met speciale groet richting de Voort.

Ook zijn ze vandaag even zeer speciaal voor Marco daar, de Dulsbaar Radio. Luister maar eens in, gezellig mee kerel, hè. Ik heb het Drengelse Skyfien eens in gedraaid en werkt ze nog helemaal aan die zijde, hè. Luister gezellig mee daar. Zo'n van jou gedraaid, ook Sander daar. Mimbrugge, luister gezellig mee, hè. Het muziekboetje. Plaatjes zijn voor jou daar. En ik heb hem met het plaatje gedraaid, hè, van Jenny, hè. Was hem zeer speciaal voor jou en luister gezellig mee vandaag. Ook meneer Bakker daar. Op Labrug luister uiteraard gezellig mee, hè, Casey. Dankjewel voor jouw reactie. De allerbeste buurtbuschauffeur is dat, hè. En ze gaan voor jullie daar in de ronde op Labrug, hè. En luister gezellig mee vandaag. Ook het giet weer grommels mooi zo met de Hyper de Keeper Show. En gooi er maar mee in één hobbyje van de Gouden Oorbel. En doe je haar met een gitaar. En yo, hè, en giet mooi. En groetjes van Wouter Jansen. Foi, onneuzel weer, hè. Wouter Jansen, luister gezellig mee daar. Ik dacht in die grote sturen, hè. Plaatjes waren gedraaid van de Gouden Oorbel. Luister ook gezellig bij vandaag. En goed je best doen, hè. Hard werken op de vrijdag. Hard werken, dat loont altijd, hè, bij de gemeente. En luister, fijn mee, hè. We gaan ze vandaag weer met speciale groet richting Vilsteren, richting oma Bernadette. Luister uiteraard gezellig mee. Zeg je, Sophie? Ja. En luister maar eens even gezellig mee daar.

0606 en dan 3314-8686. Als dat is in voor goed verzoek of reactie. We gaan hem een schijfje van de Spitfires. Speciaal voor de strijders hier van Aad en Brimbouw. En hem de speciale groetjes hier van Balli, Bontje, Koen, Paul, Sven. Nou jongens, luister, gezellig mee, hè? Muiters, worden voor jullie gedraaid daar. We gaan ons best doen zometeen, hè?

We zijn ze vandaag een zeer speciaal voor Ben en Judith Scheur. Luister gezellig mee daar. Dankjewel voor jullie reactie. We gaan ons best doen voor het plaatje, hè? Luister ook gezellig bij. Ook Wilco daar. Luister gezellig mee, hè? Misschien wel onder het vissen, hè? Luister gezellig mee daar, Wilco. Dankjewel voor jouw reactie. Ook Bernard Geugelaar uit Hogeveen, luister mee. Luister ook gezellig bij vandaag. En de plot is binnen voor jou, meneer. Ook goede ontvangsthemdjes hier, Palm. In de Unimog via de stream in het Groningse Thesingen. En draai maar in een plaatje van Mieleven. Nou, ook Frankie daar, luister gezellig mee, hè? In de Unimog. Plaatjes zijn hem zeer speciaal voor jou daar, meneer. Succes in het Groningenland, hè. Gaan ons best doen, hè. Voor het skeving. We zullen hem zien, hè. Of hij hier in het bakkie ligt, hè. Dat weet je nooit, hè. Luister maar eens even, gezellig mee daar. En succes. Pam, pam, pam, pam, pam. Ik was hem weer goed hier vanuit Denenswaard. Dan zou je met het plaatje willen draaien van Heeft het nog zin? Zeer speciaal voor de jongens van de firma PM. Nou, dat gaan we doen uiteraard. En ook Luc daar, luister gezellig mee, hè. Dankjewel voor jouw reactie. Het plaatje wordt zometeen gedraaid. Luister maar eens even gezellig bij vandaag. Wijk staan die zijde. Ook draaien met het plaatje van Benny Botram met Ik wil jou mijn liefde geven voor de baarmoeder Johnny Bonenkamp. De melkschrijver ook Johnny. Luister mee, kerel, hè. Je bent vandaag mooi vroeg, hè? Gaan we best doen en het plaatje wordt wel geregeld eigenlijk. En dus er maar één. Mooi dat je er al bij bent vandaag. Op de vrijdagmiddag, hè? Oké, maar hier weer gezellig jouw plaatjes en praatjes. En het giet weer mooi. Groetjes van Jan Albers. Ook Jan Albers luistert er gezellig mee daar. Mooi dat hij daar hem aan staat. Blijf er ook gezellig bij vandaag.

En ook gaan ze vragen hem uiteraard zeer speciaal en met speciale groet richting Gerrit Wermink. Op die grote grasmaaimachine. Luister eens allemaal mee, hè? En een John Deere die duddert altijd, hè? Luister maar eens even gezellig mee dan Gerrit. Oké, dankjewel voor jouw reactie en blijf erbij, kerel, hè? Succes met de werkzaamheden. Je hebt er lekker weer bij vandaag, hè?

luisteraars, luister en over. We gaan hier weer verder met de volgende serieblaadjes hier. Nuzzels die live weer vandaag bij de Palm FM Radio. Hier bij Vechtal NL, als in oud en vertrouwd op de vaste vrijdag. Deze mooie, zonnige vrijdag, hè? Luisteraars 06 en dan 3314-8686 is het nummertje voor goed verzoek of reactie. Dan gaan we hier, verder met een plaatje van Jan en Zwaan, hè? Als dat allemaal lukt.

Luisteraars, de groetjes, luister mee. We gaan hier verder met Jan en Zwaan. En dan worden de aangevraagde blaadjes uiteraard eens even gedraaid. Blijf erbij, luister mee. Een hele onnozel goede vrijdagmiddag. Ajus en dag hoor.

verder moet. Heb je eenmaal pech, dan lijkt het net alsof alles op je afkomt. Het is geluk, maar ook veel verdriet en eenzaamheid.

0: eventjes bij de muziekknop en verlos er als de sodemieter een van de dop. Luister en swing lekker mee met de Vrijmibo-hits van de Palm FM.
1: Salutini probati, hangtini, daar staat-ie. Huppakee, daar gaat-ie.

Ja, luisteraars, eens, hè. Hier op de vrijdagmiddag in mijn lekker blaadje van Peter Zilver met Waarom ben je weg? Je live bij de Palm FM Radio. Als in weer oud en vertrouwd hier op de vaste vrijdag bij Vechtal NL. Luisteraars, voor je goed verzoek of reactie naar het nummertje nog steeds 06 en dan 3314 en dan 8686. Luisteraars, 06 en dan 3314 8686. Gaan we verder hier met een plaatje van de volle bieten. En zeer speciaal voor de family Wellenberg daar. Druk aan het melken in Hessem. En luister maar eens in, gezellig mee daar, hè. Succes, hè. Met het zweten, hè, in de melkarena.

0: NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt opgenomen die mogelijk ebola heeft. Dat meldt het ANP. De patiënt ligt op een isolatieafdeling die speciaal is ingericht voor ernstige infectieziekten. Daar wordt onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van ebola. Om wie het gaat en waar hij of zij de infectie zou hebben opgelopen is niet bekend. Er moet ook in Nederland een wet komen waardoor je kunt checken of je partner een gewelddadig verleden heeft. Minister Van Wil van Justitie hoopt volgend jaar met een concreet voorstel te komen. In Groot-Brittannië is er al zo'n soort wet, die heet Clare's Law. De wet is genoemd naar een vrouw die in 2009 door haar ex werd vermoord. De politie wist dat hij een gewelddadig verleden had, maar zij was daarvan niet op de hoogte. Clare's Law geeft Britten nu het recht om informatie over hun partner op te vragen. Nederlandse juristen waarschuwen wel dat zo'n wet hier kan botsen met privacyregels. De antifascistische beweging Antifa wordt niet op de terrorismelijst gezet. Justitieminister Van Wil zegt dat er volgens de instanties geen sprake is van een gecentraliseerde organisatie. En daardoor is het niet mogelijk om de groepering op de nationale sanctielijst terrorisme te zetten. Vorig jaar september vroeg de Tweede Kamer de minister te onderzoeken of Antifa verboden kon worden. En de gemeente Rotterdam heeft twee vuilniswagenchauffeurs op staande voet ontslagen omdat ze expres tegen dure auto's botsten. Vervolgens staken ze het verzekeringsgeld in eigen zak. De schadeclaims liepen op tot ruim 800.000 euro. De mannen botsten met de vuilniswagens tussen 2023 en 2025 zeker 21 keer op een auto. Hoe het verzekeringsgeld of een deel daarvan bij de chauffeurs terecht kwam, is niet duidelijk. Het weer dan. Vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen opnieuw dan veel zon. 24 tot 29 graden. Later in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtal NL brengt je radio tot leven.

Ja, laat eens eens, hè. Mijn lekker blaadje hier van het Suzanne Trio met Hey Jantje. Als in mijn onnozeltje live weer hier bij de Palm FM-zender op deze mooie subtropische vrijdag. Hier bij Vechtal.nl. Luisteraars 06 en dan 3314-8686. Dat is nog steeds een nummertje. En laat weten wat Jor wilt, hè. En waar de radio aan staat. Luisteraars 06 en dan 3314-8686. Het volle blaadje in zeer speciaal voor Henkie en voor Johan Schuttert. Ook in zeer speciaal voor die Ol, hè. Hoor hem vast, hè.

Hallo, 1, 2. Hachigiri. Luisteraars, een hele goede avond hier op deze mooie subtropische vrijdagavond. Je bent hier in live afgestemd op de Palm FM zender. Als even hier live bij Vertel NL met de Alles Mag op Vrijdagshow. En we hopen op een goede verbinding hier van Sprake van de Music. Dus luisteraars, een hele goede avond. Je bent hier afgestemd op de Palm FM zender. Als even live hier vanaf de Palmboom Bunker. Met een paar onneuzele blaadjes hier voor jong en voor oud, voor iedere luisteraar. We hebben weer voor niemand en niemand uitgezonderd vandaag. En luisteraars, voor je goed verzoek of reactie, laat het nummer hier nog steeds 06 en dan 3314 en dan 8686. Dus 06 en dan 3314 8686. Als er zin voor goed verzoek of reactie. En laat weten waar de radio aan staat, hè? Creatief, professioneel, dat design is. Ook de luisteraars daar uit Zweden luisteren uiteraard gezellig mee, hè? Juliet samen met Erwin. En we luisteren de gehele middag alweer mee, hoor. Nou, dat is altijd goed, hè? Luister gezellig mee daar, Juliet samen met Erwin. Plaatjes gaan in met speciale groet richting Zweden. Ook Henkie Schutter, luister maar eens een gezellig mee, de kerel, hè? En dankjewel voor jouw reactie. En we hebben hem een plaatje gedraaid van Broesie Huppelsteen. Ook een eentje van Jovink, hè? Ja, Broesie die ging op een gegeven moment de band uitlopen, hè? Dat deed hij gewoon helemaal zelf, hè? Maar we waren ook zo weer retour, hè? Dus... Luister maar eens even gezellig mee daar, Henkie Schuttert en de rest van de muiters daar. Op deze speciale dag, hè?

Ook de Maxi, dat is radio, luister. Gezellig mee vandaag, kerel, hè. Blaadjes zijn voor jou. Ik heb jou gisteravond wel helemaal goed gehoord, hè. Van Sprake van de Music. En luister, gezellig mee, kerel, hè. Ook Marcus van Ringen. Ook hem samen met de Lady Nienke. Luister, gezellig mee vanavond. Klinkt hij dat nog? En het was over een paar weekjes bij de Beuna's, hè. Dan spreken wij Magander. Luister, gezellig mee aan die zijde. Ook zijn de blaadjes vandaag in zeer speciaal voor Boer Warmelink. Luister, gezellig middag hebben, hè. Spreek je zometeen wel. Die rammelt zometeen maar zijn weer, hè. En wie bent druk, hè. Dat weet je wel, hè. Ook Gerrit Wemmink, luister mee, kerel, hè. Succes met de laatste loodjes in de Melkarena. Oké, hartstikke mooi dat jij er weer bij bent vandaag. Blijf er ook bij. Ook Sander, de Proemen, luister, gezellig mee, hè. De prima pruimentijdman. Het blaadje gaan in met speciale groet richting Dalsen, hè. En luister, als je het nog niet gehoord hebt, volgende week zaterdag 30 mei. Dan staan de hele dag aan de band. De MDR, de Proemen, de Palm en de Bilsbaar Radio. Hè. Dus luisteraars, volgende week zaterdag 30 mei. De hele dag aan de band hier bij Vechtel.nl. De prima pruimentijdman. Of de prima tijdman, hoe je het ook zeggen wilt. Hè. De MDR en de Bilsbaar en de Palm. Hè. Dus dan weten we waarvan, luisteraars. Stemt de radio maar eens even af, hè. Ook een goede avondjes, Palm, en hij staat weer aan hier. In de zwetende Melkarena hier in Hessem. Graag een blaadje van Volbeat. Ook jongens daar, luisteren stel mee in Hessem, onder het melken. Luister maar eens even, gezellig middag, hè. De family Wellenberg, blaadjes zijn voor jullie. Ook Jordan daar uit Denemswaard. Ook hem dankjewel voor de vele reacties. En we zullen ons best eens hem doen, hè. En blijf erbij, kerel. Ook Jongens Schutter, luister mee daar. Blaadjes eruit van Hepi met Heimwee. En ook een beetje van Normaal. En luister eens allemaal in die zijde. Succes, hè. Met het frikandellen eten, volgens mij, hè. En een frietje erbij. Altijd goed, hè. Luister eens allemaal daar. En zo'n voor jullie gedraaid. Ook Henkie Grootnieuws, luister gezellig mee, kerel, hè. Plaatje is gedraaid van Willempie Duin met Lola. En blijf erbij vanavond. Ook draai met het plaatje van Nancy Boyd en Demis Roussos met Summer Wine. Worden we aangeboden nogmaals door Johnny Bonenkamp, de melkschepper. Ook Johnny Boy, luister mee, kerel, hè. Mooi dat jij er nog steeds bij bent. En hij is uiteraard gedraaid, hè. Was hem zeer speciaal voor jou, meneer, hè. Ook ons Wimpe, de Beuna's FM Radio, luister gezellig mee, hè. Mooi dat hij hem goed is.

En je maakt de studio maar eens goed schoon, hè? Voor over 3 weekjes, hè? Zoiets is het, hè? Hallo, Zazen. Vrijdag 12 juni. In de gehele dag aan de mand. De Palm en de Beuna's. Zomereditie. Hier bij Vechtel NL. Hé, hey, luisteraars, hè? Wie bent nog druk, hè, met rijden, hè? Dus luisteraars, aanstaande vrijdag 12 juni, de Palm en de Beuna's FM zomereditie. Zoals u van ons gewend bent, dan zijn we live vanaf locatie Damsholte. En het hockey is aardig groot, hè, dus iedereen is van harte welkom voor een happy en een drankie. En we hebben ook weer onneuzele leuke prijzen in de verloting, hè. Mede mogelijk gemaakt door de family Willenbergen. Ook Henkie en Johan moeten even een verzetje hebben. Dus graag in mijn plaatje van Easy Deasy met Hoe Mee Doe. En laat die nep Zwedenaren maar eens in links liggen. En 30 mei een zuipdag. Nou, ook Wimpie, de Oldenbeuna's, luister gezellig mee daar, hè. Heb jij wel goed, hè? Die gaat maar eens lekker zoepen, hè, die 30ste van mei. En we gaan ons best doen voor het plaatje van Easy Deasy. En we zullen die Zwedenaren uiteraard nooit links laten liggen, hè. Eerder rechts, hè. Luister mee daar, blaadjes gaan nemen richting Damsholte. Ze worden ook in gedraaid voor de Mama Beuna's. En blijf erbij. Ook doe maar even een plaatje van Vulgaris, Magistralis. Zeer speciaal voor Vincent. Voor de Maagmoor namens Daanti. Ook Daan daar op het achterveld, dacht ik, luister eens allemaal mee. Plaatje van gedraaid voor Vincent. Verhoeva, hè. We gaan ons best doen, wordt geregeld, hè. Ook Jordin daar. Nogmaals, veel dank voor jouw reactie. Plaatjes gaan richting de Voort. En luister mee, hè. Ta-ta-ta-ta-tam-pam-pam. En toen aan bij de muziek. Glad op. Jouw, hè. Giet nog in, hè.

0: Loosrassen, Loos Renhoven. We gaan weer verder met de Wonderzichtblaadjes hier. Je bent verbonden. Live en rechtstreeks hier met de Palm FM Onneuzelen vrijdagshow hier. Ons is hem live hier bij Vechtal.nl. Live hier vanaf locatie Nieuw-Leuzen. En we hopen dat onze verbinding goed is. Dat we goed mag blijven vanavond. 06 en dan 33148686. Dan gaan we hier verder met het plaatje van Normaal. Met Vulgaris Magistralis. Zijn we speciaal voor Vincent. Zijn naam is Daantje, hè? En jongens, luister mee daar. Luisteraars, de groetjes, blijf erbij. En luister en geniet op deze mooie, ja, zonnige vrijdagavond, hè? De groetjes en dahoor.
1: Ik ben Vulgaris Magistralis. En ik rij op

dienst verzorgd door het AND met een kort bulletin. In de Gelderse Achterhoek is voor de tweede keer deze week een vulgaris magistralis gesignaleerd. Een expeditie onder leiding van professor Dr. Haverkamp.

voetjes van de vloer en swing de pan maar eens lekker uit. Met dit overheerlijke, septropische geluid.

0: nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in het gemeentehuis in Loosdrecht mag open blijven. Een groep omwonenden probeerde de opvang voor de tweede keer via de rechter te stoppen. Maar die zegt opnieuw dat de spoedprocedure die de gemeente gebruikte om die opvang zo snel mogelijk te openen, dat die geoorloofd was. Een man van 20 moet 3 maanden de cel in omdat hij vuurwerk naar de politie gooide bij anti-AZC-rellen in IJsselstein. Een andere verdachte, een man van 40, werd vrijgesproken. Eind april werd meermaals actie gevoerd tegen de opvang van 150 asielzoekers op een veldje van een voetbalclub. Daarbij werden ook branden gesticht en de politie belaagd. 1 agent raakte gewond. Het kabinet is bereid om de bezuinigingsplannen voor de AOW, de WW en de VIA aan te passen. Dat zei premier Jette op zijn wekelijkse persconferentie. Want na de vakbonden wil ook werkgeversorganisatie VNO-NCW dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. Politiek verslaggever Marleen de Rooij.
2: Vandaag kwam er uit onverwachte hoek kritiek op de voorgenomen bezuinigingen op de AOW, WW en VIA. Niet alleen de vakbonden, nu ook de werkgevers zeggen tegen het kabinet: doe het niet, het zorgt voor te veel onrust. Het kabinet reageert en zegt dat er wel degelijk ruimte is om te onderhandelen. Maar tot nu toe liggen die twee werelden nog ver uit elkaar.
1: Ja, toch op Jette de partij.

0: Volgende week aan de onderhandelingstafel te krijgen. Het kabinet zet nog altijd in op een bezuiniging van 6,5 miljard euro. En de Italiaan Alberto Bettil heeft de 13e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Bettil behoorde tot een kopgroep van 15, deelde de slotklim het beste in. Het peloton kwam met 13 minuten achterstand over de streep en in het klassement veranderde niets. Eulalio behoudt de roze leiderstrui voor Vinkegaard en Arendsman. Het weer dan vanavond blijft nog lang zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen weer veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Later kan in het noorden nog wel een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Ha, buurvrouw! Ja, mooi, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.

Ja, luister eens horen, zeg, in mijn lekker plaatje van de Heino's. Als even hier bij de Palm FM-zender. Hier bij Vechtal NL. We zijn nog steeds in live aan de band, hè. Deze mooie vrijdagavond. Luisteraars 06 en dan 33148686. Is het nummertje van vanavond voor jou goed? Verzoek of reactie? Is het volgende plaatje zeer speciaal voor Daan, hè? En voor de harde werker Daan. En Daan, wat je maar gewoon namens Vincent, hè? Namens Oeva, hè? En werken is je hobby, volgens mij, hè?

Ja, hallo 1-2. Luisteraars, een hele goede avond. Dus luisteraars, ik wens u een hele nooit zo'n goede vrijdagavond toe. Ik ben nog helemaal afgestemd hier op de Palm FM Radio. Dan zijn we live hier vanuit de Palmboom Bunker. Deze mooie, zwoele vrijdagavond, hè? Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, laat het nummertje 06 en dan 3314. En dan 8686. Luisteraars 06 en dan 3314 en dan 8686. Als er een goed verzoek of reactie op de vrijdagavond. En dan wordt het Okie, Jan Dokie geregeld hier. We gaan met schuifje draaien van de sneeuwwitte vredesduif. MC speciaal voor de family Rodinov en Raamsman. Ook jongens daar luisteren stellig mee in Damsholte. En hij is wel gedraaid, hè? De sneeuwwitte vredesduif. En luister mee aan die zijde. Ook zijn de blaadjes vandaag in zes speciaal voor Berry Naberman daar op de camping in Balkbrug. Luister maar eens in, gezellig mee, kerel, hè. Blaadjes zijn voor jou. De zender Houtspecht en ze gaan voor jou in de ronde, kerel, hè. Ook Gatjan daar uit Damsholte, luister mee, kerel, hè. Blaadjes eruit van de Sunny Boy. En ook een mooie van Arne Jansen. Luister maar eens in, gezellig mee vanavond. Gatjan daar uit Damsholte. Dankjewel voor het Ramontien, hè. Ook zijn ze vandaag even speciaal voor Boer Wamelink, oftewel de burgemeester daar van Griepmen. En luister mee, kerel, hè. De rockschijf is geruit. Succes daar met de dames, hè.

Ja hoor, en ook weer mooier in de stuurhut hier bij Zwollywood. Graag mijn plaatje van de Aronastars met Veronica. En de groetjes van Jan de Krijtleman. Ook Jan daar, luister eens allemaal, kerel, hè. En het plaatje is wel gedraaid en blijf erbij, kerel. Ze gaan voor jou de ronde. Ook een zeer speciaal voor Herma vanavond. En luister eens allemaal mee. Ook Vincent daar op het achterveld, luister mee, hè. Plaatje van de gedraaid voor Daantie, hè. De harde werker Daan, hè. En luister eens allemaal mee daar op het achterveld. Ook Wilco, luister mee, kerel, hè. Onder het vlees eten, hè.

Is gewoon voor jou in de ronde. Blijf erbij. Oké, okay, hallo, hallo. En mooi hier in Duitsland. Met de eerste snede gerust. En graag met plaatje van Willy en de Melodies met een zwervers bestaan. Groetjes namens Jelmer Blow. Ook Jelmer daar in Duitsland. Luister maar eens even gezellig, mijn kerel, hè. Oké, okay, mooi dat de radio daar hem aan staat. Onder de eerste snede gerust, hè. En succes daar. En het plaatje is wel even gedraaid, hè.

0: Jumbo.
1: We zijn vandaag nog steeds M6 speciaal voor Wimpy, de onderbeunaars. Luister, gezellig middag hè, in Damsolte. We hebben samen met de mama beunaars. Ook Stef daar op het achterveld, luister mee kerel hè. Applaudies binnen voor jou en ik spreek jou 12 juni hè. Bij de zomereditie van de Palm en de Beunaars hè. En die Wimpy die moet nog een bulte leren hè. Nog steeds geen Hertog Jan hè. Hey joh.

applausrassen, luister en huiver. Je bent hier nog steeds helemaal afgestemd op de Palm FM zender hier. Als een live vanuit de Palmboombunker hier bij Vechtel NL. Op de vaste vrijdagavond hier, luisteraars 06 en dan 3314 en dan 8686. Als dat is even voor goed verzoek of reactie, dan gaan we hier weer verder. Met een paar onneusle skavies, hè. Goed, luisteraars, luister mee. We gaan hier verder met een plaatje van Mieke. Met nemen in je armen. En dan volgt de rest helemaal vanzelf hier op de vrijdagavond. Deze mooie, zwoele vrijdagavond, hè. Lekker weertje erbij. Glaasje bier misschien. Luister eens, luister mee. Hier komen ze weer, gaan ze weer. Goedenavond. Dag hoor.

Ik ben uit Drenthe nog nooit in het buitenland geweest, maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlak bij Bareveld trok ik over de grens,

tanden kwijt. Hé, hey, ome Joop, mijn vader zit weer te drinken. Hé, hey, ome Joop, hij heeft nog steeds geen job.

Ja, luisteraars, hoor eens, hè, in mijn lekker plaatje hier van de dikke Leo en de Slijpers. Wij zijn de Slijpers hier van Parijs. Slijp ik er. Hier bij de Palm FM Radio. Luisteraars, 06 en dan 33 14. En dan 8686. Dat is het nummertje voor goed bezoek of reactie. En dan gaan we hier verder met een mooi plaatje van de Beatles. De CMC speciaal voor opa Harry. Die luistert vast mee, hè?

Luisteraars, een hele goede avond. 1, 2. Luisteraars, ik wens een hele goede avond toe. Hier op de vrijdagavond. Je was weer verbonden met de Palm FM Radio. We gaan de band weer verlaten, hè. Morgen is weer hier voor deze vrijdag. Luisteraars, dit was hem hier, de Palm FM Radio. Dan zijn we oud en vertrouwd op de vaste vrijdag hier bij Vechtal.nl. We hopen dat onze verbinding goed was vandaag. Was wel sprake van de music. Dat ze de aangehoorde plaatjes een beetje naar wens waren, hè. Luisteraars, allemaal dankjewel voor het luisteren en voor de aandacht. En dankjewel voor de vele, vele reacties weer van vandaag. Dus ik heb dik voor de bakker. Deze mooie zonnige vrijdag, hè. Dat was het, hè. Goed, luisteraars, we gaan eruit hier met normaal de ballade van de muzikant. De afscheidsmelodie is het weer gebeurd hier. Dan wens ik u allen een heel goed, lang weekend toe, hè. Maak er wat moois van. Je hebt als goed is lekker weer bij je, dus. Moet lukken, hè? Luisteraars, de groetjes. Graag tot die volgende ronde. Tot volgende week vrijdag, dacht ik. En voor nu een heel goed weekend. En daar hoor.

nachtopvang voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. Het gaat om 60 tot 70 mensen voor wie nog een plek gezocht moest worden. Medewerkers van het Rode Kruis hebben eerder maaltijden uitgedeeld aan de wachtenden. De gemeente Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke noodopvang. Premier Jette sprak op zijn wekelijkse persconferentie over een asielcrisis. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het risico op verdere verspreiding van de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo opgeschaald naar zeer hoog. Officieel zijn er 82 ebola-besmettingen vastgesteld in Congo, maar er zijn ook nog zo'n 750 vermoedelijke besmettingen. Officieel zijn 7 mensen aan het ebola-virus overleden, maar het aantal verdachte sterfgevallen ligt inmiddels op 177. Volgens de BBC zijn wetenschappers bezig met een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. En dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Nog eens 3 Nederlandse opvarenden van de vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Ze werden eerder deze week door het Israëlische leger in internationale wateren opgepakt. Dat is volgens internationaal recht illegaal. Daarna werden ze tegen hun zin meegenomen naar Israël. 2 andere opvarenden, een journalist van BNNVARA en zijn cameraman, waren eerder vandaag al geland. De 6e Nederlander heeft de vlucht gemist en zal naar verwachting later terugkeren. En spoorbeheerder ProRail krijgt een boete van zo'n 2,7 miljoen euro... omdat er vorig jaar te veel storingen waren die een grote impact op de dienstregeling hadden. Het ging om 586 storingen, terwijl dat er van het ministerie van Infrastructuur maximaal 520 mogen zijn. Volgens ProRail werd het grootste deel van die storingen veroorzaakt door anderen, bijvoorbeeld door koperdieven of aanrijdingen. Ook zegt ProRail dat er vaker storingen zijn door tekort aan materieel en ook personeelstekorten. Het weer. Vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Stef Banstra met het NMS Journaal. Stadskanaal heeft opnieuw een nachtopvang geopend voor asielzoekers die geen slaapplek kunnen vinden in Ter Apel. De gemeente meldt dat zo'n 80 mensen met een bus naar Stadskanaal zijn toegebracht. Het Rode Kruis heeft op de locatie bedden klaargezet. Zo'n 10 mensen bleven vrijwillig achter in Ter Apel. Stadskanaal opende eerder deze week ook al een tijdelijke nachtnoodopvang in Ter Apel. Premier Jette sprak op zijn

vaccin tegen de Ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn. Deze week zijn twee mensen overleden die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevangen zaten in kamp Vught. Het gaat om Ellie Vleeshouwer Blok, een van de eerste gevangenen in kamp Vught. Zij overleefde 8 concentratiekampen en overleed afgelopen dinsdag op 101-jarige leeftijd. Het kamp maakt ook bekend dat Marie Verbraken-Blommaert is overleden. Zij zat in 1943 in kamp Vught en was koerier in het Zeeuwse Verzet. Verbraken-Blommaert werd 105 jaar oud. En in Den Haag heeft voetbalvereniging Haagse Hout een aantal wedstrijden moeten verplaatsen vanwege een broedende meeuw. Op het hoofdveld, pal naast een doel, heeft de meeuw een nest gebouwd en eieren gelegd. Het gevolg is dat een deel van het hoofdveld voorlopig niet beschikbaar is voor wedstrijden. De Haagse voetbalvereniging nam contact op met de dierenambulance, maar die had slecht nieuws, want meeuwen zijn beschermde vogels. Het nest mag daarom niet worden verstoord. Het weer, vannacht is het helder en koelt het af tot een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt 24 tot 29 graden. In de loop van de dag is er vooral in het noorden ook wat bewolking en een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.